Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dalk

is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Ek vertrou met die diepte van my hartsbegeerte dat U precies nou saam met my doen wat hierdie lied sê. Here, was my met U bloed. Reinig my, maak my gehoorsaam om U deur die water te volg. Here, doop my met U Heilige Gees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap en die inwoning van hierdie geweldige krag van Godse Gees in U lewe inwoon en op U rus totdat Jesus kom. Amen en amen.